0: Limburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
6: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
7: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.

0: bezichtigen niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
5: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
5: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
5: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus

0: er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
4: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
5: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
6: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
12: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
12: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
16: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
17: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, groot contingent.
16: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
16: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
16: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
0: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
0: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
22: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
22: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
22: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
6: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
7: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Oren.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
12: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
13: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
13: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
15: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
16: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
17: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
10: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
10: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
10: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
22: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostense luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
4: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
6: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
7: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
23: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
23: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
13: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
13: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van de Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
22: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
22: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
22: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
6: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
7: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
13: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
13: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
14: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team dus aan te moedigen. Hè.
15: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
16: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om mas te worden van dit filmfestival.
17: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.

0: stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
3: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
5: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
7: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
8: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal.

0: mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting. En we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Hartse Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
6: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
7: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
8: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
10: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
10: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
10: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
15: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
17: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
18: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
19: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
13: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het Reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
25: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
25: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
25: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
7: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
8: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
22: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze 2 het meest passende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
7: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek. Waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
7: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
7: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketten in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden, dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
12: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
13: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
14: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
15: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
15: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
15: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
21: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
22: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
23: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
23: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. de ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
23: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
4: Nieuws en info aan de kust.
24: Nieuws en info.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info. Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrok in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
8: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
9: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
6: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxim Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versluis.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
16: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
16: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
24: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden. Maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
12: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
20: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis, dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
21: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
25: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net

0: in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot één in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
9: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
11: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
12: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
3: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
3: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
5: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
10: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
2: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
10: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
2: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
10: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Noordzee regionieuws.
5: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
13: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
14: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
15: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
16: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
5: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
20: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
21: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
21: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
21: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
18: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
2: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
18: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
2: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
18: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
23: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
24: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
2: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
16: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
5: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
25: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
26: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
27: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou
7: investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
7: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Cockrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
9: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
9: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
9: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De opbouw van het reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
16: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
16: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
16: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan Zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
18: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
19: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
20: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
20: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
20: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Porret.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
4: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
5: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
22: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden. Maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
23: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten. En we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
10: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid geeft met het FFO.
11: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening

0: 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
3: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als

0: directeur. Hoe blikt u daarop terug?
1: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
2: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
1: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
2: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
1: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
6: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
7: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
13: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
13: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
15: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
16: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
17: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
18: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
18: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
18: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
23: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrok in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
6: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
19: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
19: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
19: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
13: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
13: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Dina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
25: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
25: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
25: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Dit is Radio Noordzee.
26: Dit is een info aan de kust. Aan de kust.
0: Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
27: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele uren die ik hier op school gesleten heb, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
27: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
27: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
25: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
24: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, M25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
19: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
19: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
13: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
13: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
16: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
25: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee garnaaltjes, meer dan 30% Noordzee garnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
8: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
17: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
17: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
17: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoirestukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoirestuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
11: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
12: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
13: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
19: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerke en Koekelare, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelare. Tot zover deze dagklapper.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
20: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
20: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
20: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
22: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
23: We hebben een Oostense kunstenares die
2: doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
3: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
13: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
5: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb.

0: onderwijsveld. En die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
7: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
6: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
4: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een 2e WK Manille in Oostende organiseren.
9: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
10: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 12:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Niepoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende

0: de activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
11: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
12: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
13: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
13: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
13: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
3: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
3: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
12: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
18: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
0: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
19: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
20: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
21: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
3: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
27: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
28: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
29: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 12:15.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
30: Met een beetje
6: heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
6: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
6: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
10: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
11: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
12: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
13: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
13: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
13: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
19: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
19: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
19: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
20: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
2: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
22: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
21: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
23: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomer is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
26: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
27: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
28: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 1:15.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
10: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
10: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
16: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
16: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
16: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties

0: jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Cockrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
3: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
4: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
5: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld.

0: een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombee, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
5: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
5: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
5: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
4: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
10: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
16: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
17: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
18: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 12:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
23: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen dat die vaak hun eerste job doen.
23: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netwerken. wetheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
23: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
8: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
8: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
8: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een Reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
14: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
17: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
18: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
19: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
20: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
20: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
20: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van De Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in De Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting, en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden, dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
3: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
4: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 1:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
5: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: De opbouw van het Reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
25: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
26: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
2: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gistel en Echtem.
11: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
12: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
12: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
12: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden, dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
8: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
8: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
8: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond.

0: 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
6: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
7: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
8: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook

0: Ja, de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
0: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
0: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
7: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden, dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
6: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
8: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
9: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
10: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 1:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
11: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek. Waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
11: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
11: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Brenense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
16: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
14: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
18: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
19: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
17: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
17: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
7: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
6: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
21: Ik ben David Nasus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
24: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
24: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee,
0: Dagklapper.
3: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
5: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
5: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk, maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
5: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
25: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
26: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
27: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
17: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
7: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
6: Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
12: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
26: U weet dat de Koninklijke Cercle Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
13: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
26: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 12:15.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
15: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio
15: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
28: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
28: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Sifuan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
28: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
16: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
18: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee regionieuws.
16: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
16: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
3: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
4: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
5: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
7: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
8: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw. Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
24: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
24: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor 1000 bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
12: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerke en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
14: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
14: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
14: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
20: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
25: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gistel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
26: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
24: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
12: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen.
2: Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
15: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
15: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
15: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Jook Doodlewoman.
27: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
24: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
24: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden, dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
2: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke.
12: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 1:15.
5: Meer op de Facebookpagina

0: gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxim Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versluis.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25

0: 70 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
3: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
4: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
5: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerk en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld.
9: Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
16: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
17: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
19: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
20: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
21: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
22: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
22: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
22: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
24: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
25: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
26: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
27: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 1:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
28: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
28: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
28: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een Reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
14: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvol succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
14: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Sylvain van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
14: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: De opbouw van het reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
15: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerke en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
16: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
17: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
19: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
20: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
21: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oost- en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kroonschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
6: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
11: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 12:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
16: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
24: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
16: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen dat die vaak hun eerste job doen.
24: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
16: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
4: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
9: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
10: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
11: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen,

0: Heel verenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel en dat in

0: samenwerking met Middelkerke en Kokkelaren opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg bijvoorbeeld, in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
7: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
8: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
9: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
11: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeen.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
17: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
5: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
19: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
20: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
21: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 1:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Dörda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
5: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
11: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
12: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
13: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
13: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
13: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
5: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
5: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
8: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
9: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
10: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
5: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
5: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
17: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
19: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
20: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
21: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
22: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 1:15.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
5: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
23: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Regionieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
7: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
8: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
5: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
5: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
17: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
14: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
5: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
14: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
5: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
14: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Brenense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
16: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
18: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
19: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten

0: laatste regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
12: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
13: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
14: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds

0: zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 1:15.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van De Grote Post.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: De opbouw van het Reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een Reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquenie.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Niepoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
12: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
13: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
14: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk, maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
6: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
7: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
14: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
8: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
16: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
17: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
18: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
19: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: We starten eerst met middelhoge wolken, maar het wordt steeds zonniger met aan de kust temperaturen tot 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen woensdag ook opnieuw veel zon en temperaturen tot 30 graden. Verkoeling is er helemaal op het strand met strandwatertemperaturen van 20,6 graden. En het is laagwater deze middag om 1:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
20: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
20: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
20: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
25: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek. Waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
25: En wel, filosofievoorstellingen van Sylvia van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
25: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
8: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
9: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
26: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
27: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
10: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
8: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
14: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
14: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
17: Noordzee Regionieuws.
18: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot één in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
18: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
24: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
24: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
17: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
18: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen.
8: Ze peilde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerende directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk, maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
7: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
9: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
21: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
14: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
8: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
25: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
13: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de

0: Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
0: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
0: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
6: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
6: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
6: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
4: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die

0: waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
7: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34,
8: beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
10: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
9: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
8: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
0: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
10: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Noordzee, dagklapper.
15: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
7: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
17: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
18: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het is eigenlijk zo, bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
19: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
10: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
19: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
10: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
19: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxim Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
10: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
9: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
24: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
26: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
27: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
28: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
1: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
10: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga evengoed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
10: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
6: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post. waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
8: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
8: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
15: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
7: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
8: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
9: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
10: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
10: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
15: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
16: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
17: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
18: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
17: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
18: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
17: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
18: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
17: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
7: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
21: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Onder het

0: oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Oh, ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
2: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
2: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt. gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerke en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
6: Het gaat over, in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
7: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
8: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
15: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
16: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
17: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
18: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
19: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
19: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
19: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een Reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze peilde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
24: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
24: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
24: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Op de Oostense luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
5: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
6: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
7: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
15: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerke en Koekelare, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelare. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
5: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer Larry Posta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
5: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
5: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van De Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
7: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
8: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
4: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
12: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
17: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
19: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
20: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
21: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september... Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
26: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
26: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
26: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
5: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
6: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
2: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
4: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Noordzee, dagklapper.
11: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombee, drukke tijd in de zomer?
12: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
12: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
12: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
14: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
15: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
16: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34,

0: van het legendarische repertoire stuk, maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer, dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
0: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
0: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
8: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
2: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
10: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
11: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstelling tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Edene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
1: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Brenense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitlute.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeilessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eigenlijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dom.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
16: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
16: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
16: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
12: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten, kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
17: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
18: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrok in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
4: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
5: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
21: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Gesinska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
21: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
21: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: De opbouw van het Reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
25: Ik ben David Nassens.
26: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
27: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
28: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat waar dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
28: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
6: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
9: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
12: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
28: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
3: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
15: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
15: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk, maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
15: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
18: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
19: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
20: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
23: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400
4: 200 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieten als een kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
6: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
9: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
12: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
22: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
22: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
22: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze peilde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
24: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
24: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
24: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van De Grote Post.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent

0: Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Cockrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
3: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
4: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
6: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is

0: is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
10: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
11: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
11: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
11: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
13: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
14: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
16: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
2: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
16: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
2: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
16: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
18: Ik ben David Nassus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
22: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
23: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
24: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Cockrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
9: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
10: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
11: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
2: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
11: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
2: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
11: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
2: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
18: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
3: Noordzee. Dagklapper.
14: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
15: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
15: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Van nog een keer pruteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
19: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
20: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
19: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
26: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
27: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
28: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
29: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
2: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
2: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
10: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
27: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
27: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
27: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
12: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
13: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
14: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze peilde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Dagklapper.
3: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
4: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
5: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
7: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in ons tent dat we uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
8: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
9: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
1: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
1: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
7: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
6: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerke. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
9: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
10: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
12: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
12: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
12: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
8: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
8: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
8: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
10: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
12: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
13: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust.
0: Noordzee, dagklapper.
5: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
11: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Terreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
12: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, het is eigenlijk zo, bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
14: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
20: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
21: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
22: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
13: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
13: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxim Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
24: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
24: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
9: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
9: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
9: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden, dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
9: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
12: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
13: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
14: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoirestukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoirestuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
16: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
16: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in De Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van

0: heeft in een hotel en dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen en allerlei kortingen en voordelen.
1: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
2: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
6: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
7: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasha Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als

0: het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
4: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
5: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
15: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
15: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
15: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Nieuws en info aan de kust.
16: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
18: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
8: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
20: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
3: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
3: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
3: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
9: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan Zee en Staars, die 2 woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
1: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
4: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
5: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Gashinska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
5: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
5: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden. Maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
6: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
9: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkomen. binnenkort van start zullen gaan.
3: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
10: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender. De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
7: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
7: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
12: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
14: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
14: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
14: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
14: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee, dagklapper.
15: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
11: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
16: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
14: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
16: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk, maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
14: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
16: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
10: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
18: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerken is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
14: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
7: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
14: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
12: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
24: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
25: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
2: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
14: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
2: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
14: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
2: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
21: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
14: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
21: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
14: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
21: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
8: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
9: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
13: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
8: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag

0: 19 september. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat

0: al voor de vijfde keer Oudenburg Zomer. Dat is een beetje de start van de zomer.
1: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De opbouw van het Reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gestel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Kokkelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gestel, Middelkerken en Kokkelaren. Tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
0: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
0: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
0: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
7: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
8: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
9: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
10: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
0: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
10: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
0: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
10: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
3: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
13: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
14: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
15: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen woensdag veel zon, temperaturen tot 30 graden en een zwakke noordenwind. Ook donderdag wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen boven de 30 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater vanavond om 7 uur.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
1: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
22: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
22: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
22: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
23: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
24: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
25: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
0: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
25: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
0: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
25: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
3: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in De Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
3: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellington-renbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Noordzee, dagklapper.
11: De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En deze zomer organiseert de stad Gistel, en dat in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via 2 zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren. Tot zover deze dagklapper.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
1: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
1: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
12: Je zit in de Nossebelk.
16: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
12: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
16: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
12: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
16: Het Oostends dialect.
12: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
16: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
12: Een breiningsge dunne knijker.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
0: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
0: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
0: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
13: Noordzee Regio Nieuws.
3: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
3: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
19: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
20: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
0: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
20: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
0: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
20: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
1: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
15: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
21: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
22: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal. En mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting. En we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
6: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Vandaag gaan we naar het windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
11: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
12: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijd winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
14: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
25: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
26: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
0: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
26: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
0: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
26: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
6: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden. Maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
26: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten. En we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
17: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt

0: Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
2: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
3: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
4: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
5: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
10: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we

0: publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting. En we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
0: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
0: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
0: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
0: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
0: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
9: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
9: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
9: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
11: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredenen wat dat ze vinden van Bredenen, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
12: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
13: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
14: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de

0: iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
2: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
5: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
6: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
7: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
5: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
10: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen.

0: Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
0: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
0: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketten zelf. In de Grote Post aan de ticketbalie.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Cockrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
4: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
5: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
6: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Maaike van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
6: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
6: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
2: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
2: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
2: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
2: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
4: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
8: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
9: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
10: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
10: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
10: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, om breder te blijven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
16: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
17: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
20: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
21: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
22: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
22: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
22: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
23: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
24: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Noordzee.
8: Regionieuws.
1: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
6: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
6: Ja, het is

0: open source.
1: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
6: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
5: Ook in de winter.
6: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
5: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
6: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
5: Wat is het alternatief?
6: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
6: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.

0: Dirk Dalla, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
2: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
4: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
8: Eerste keer in de Grote Post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de Grote Post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
9: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
11: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
6: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
11: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
6: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
11: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
12: Noordzee Regio Nieuws.
4: De opbouw van het reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
13: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
9: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer Lariposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
9: Wanneer starten die avonden? avonden. En wanneer is die slotavond dan?
16: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
9: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
16: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De opbouw van het reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden. Maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
9: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
17: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
19: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
20: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
21: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
4: Ik ben David Nasus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
25: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
26: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
1: de acties van de groep de Stoten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
11: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat te kort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
9: Ook in de winter.
11: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
9: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
11: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
9: Wat is het alternatief?
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
11: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
9: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. de ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
9: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
6: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
8: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
12: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. jouw informatie in deze kalender? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
9: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
17: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
9: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
17: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
9: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
17: Nee, nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
3: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
9: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
3: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
9: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
3: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
10: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
2: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
15: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
18: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
9: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
19: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
8: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
4: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De opbouw van het Reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
11: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat

0: Wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
0: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
6: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
7: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
8: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt

0: Wilders een show u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Regionieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Carolien de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
7: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
7: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
7: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
9: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
10: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
11: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
8: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
18: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
19: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
6: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
6: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een twee oosten per jaar.
21: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
22: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
5: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
25: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
25: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
25: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
7: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september... Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
13: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
14: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
15: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
26: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
26: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
26: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Dirk de Grauwe.
28: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
29: Ik ben Nancy Bourquani.
30: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Noordzee regionieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
5: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
6: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
11: Noordzee Regionieuws.
0: De opbouw van het reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
5: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
15: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
7: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
11: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
1: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
0: Middelkerksburgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijn.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder.
21: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
1: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
1: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
1: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur.

0: Dat is allemaal afgemeten. Daar is er niet zoveel vrijheid.
1: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
5: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
0: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
5: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen. De veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld. En die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
0: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
5: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
7: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
8: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
9: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
10: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op

0: punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
9: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerke er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
7: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
10: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De opbouw van het Reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een Reusrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketten. In De Grote Post aan de ticket. Balie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van De Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
4: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
5: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
6: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bekant 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de Dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de Dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De Dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
11: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
11: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
11: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
11: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
16: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
17: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
18: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan. doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34... beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
19: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
19: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
19: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting. En we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
4: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
2: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
21: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
21: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
21: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vindt, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
22: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio.
9: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
14: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
13: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
14: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
13: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
14: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
12: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
10: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
11: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
12: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg werd nu al in twee waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
2: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
2: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
2: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
2: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de kleine post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt. Maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen.

0: weet dat dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat, dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk

0: Nu, blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
5: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
6: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je aan de linkerkant liggen een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
17: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoirestukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoirestuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
17: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
17: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
10: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: De opbouw van het reusrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
13: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
18: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen-Oudenburg viert zomersfeest.
0: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
0: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
10: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
11: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
10: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
23: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
24: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
25: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
11: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
11: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
11: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
11: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Noordzee Regionieuws.
10: De opbouw van het Reuzenrad in Oostende is gestart. Het rad op het Zeeheldenplein opent komend weekend en blijft staan tot 6 september. Het was van 2013 geleden dat er nog een reuzenrad stond in Oostende. Op de Wellingtonrenbaan in de Badstad opende het renseizoen. Er zijn de hele zomer elke maandag draf- en galoprennen, gevolgd door shows met Vlaamse artiesten. Bij Zoe Verpleegkunde hebben 70 studenten hun opleiding verpleegkunde succesvol afgerond. De opleiding heeft ook een campus in Oostende. De Bredense Chantal Goes is in Frankrijk wereldkampioen garnaalpellen geworden. Ze werd vorige week ook Belgisch kampioen. Ze pelde in 10 minuten 146,5 gram garnalen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
3: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
3: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
3: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek En zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Op de Oostendse luchthaven worden deze zomer meer dan 90.000 passagiers verwacht. Dat is 5% meer dan vorig jaar, omdat er meer capaciteit is door meer directe vluchten. Er zijn deze zomer wekelijks 33 vluchten op 13 bestemmingen. Zaterdag wordt Kokrock in de Vossenslag voor het laatst georganiseerd in de huidige vorm van een gratis rockfestival. Het vrijwilligersinitiatief bestond 25 jaar. Op het strand van Middelkerke is maandagmiddag een 77-jarige man overleden. Hij bevond zich in een onbewaakte zone, maar het is nog niet duidelijk of hij op het strand of in zee onwel werd. Het parket stelde een wetsdokter aan. 5 kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
5: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
9: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
12: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. Ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vijf kustgemeenten en tal van overheden slaan de handen in elkaar voor de herinrichting van de N34, beter bekend als de Koninklijke Baan. Op de weg tussen Oostende en Zeebrugge wordt het aantal rijstroken teruggebracht tot 1 in elke richting. Er komen meer parkeerhavens en 5 hectare duinen wordt hersteld. Er is een oplossing voor toneelverenigingen die de dactylozaal in de Grote Post gebruikten. De zaal is niet meer geschikt en daarom moeten lokale toneelverenigingen uitwijken naar de Kleine Post. Cultuurschepen Vanessa Vens vond een oplossing.
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de Kleine Post aanbieden en een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Een belangrijk onderdeel van zo'n werking is de kostprijs. De dactylozaal is misschien een iets goedkopere zaal, waardoor dat voor die verenigingen interessant wordt.
2: Dat klopt, maar wat we wel kunnen aanbieden is een professionelere zaal, een grotere zaal en mogelijk kunnen we nieuw publiek aantrekken. Ook airco kunnen we aanbieden, een goede belichting en we hopen dat er een nieuw publiek kan aangeboord worden. Dus dat er meer mensen naar de toonmomenten komen.
1: Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker herhaalt dat de verbindingsweg tussen de afrit van de E40 en het centrum van Middelkerken er moet komen. Hij haalde ook uit naar de tegenstanders en omschreef hen als een groep landbouwers en een aangespoelde paardenfokker. In de zaak heeft ook de Boerenbond van zich laten horen. Ze blijven tegenstander van de verbindingsweg in Middelkerken. In Oudenburg werd nu al in 2 waterlopen blauwalgen vastgesteld. Waterrecreatie en oppompen van water is verboden. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
4: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
4: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
7: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
7: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
8: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaamse Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverzijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
4: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
17: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
18: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
19: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
23: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
23: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
23: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op

0: 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
5: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
5: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Award

0: Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Radio. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
0: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar geboxt hebben.
0: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
10: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
11: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
12: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
13: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
17: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
17: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
17: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
5: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
17: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
19: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
20: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
21: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
22: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
22: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Regionieuws. Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
26: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
25: Ook in de winter.
26: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
25: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
26: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
25: Wat is het alternatief?
26: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
25: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
26: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christopher Meijer van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
12: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
6: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
8: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
9: We hebben 65 mensen in dienst momenteel. Die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
10: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
25: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
10: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
25: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
10: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Regionieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
25: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
25: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
25: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
25: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
22: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijn.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
11: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
11: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
11: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaree.
14: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantney en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
8: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
13: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
16: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
17: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
4: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
11: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
13: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk, weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
13: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
18: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
18: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
18: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift

0: aan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
4: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
5: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
7: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poek.

0: Ik ben de curator van de Crystal Ship.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
3: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
6: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
6: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
6: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
6: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
5: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
8: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
9: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooi commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
10: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk altijd alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
2: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Sifuan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
2: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
2: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
8: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
4: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
5: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
6: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomer is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
9: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
9: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
9: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
15: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
9: Ook in de winter.
15: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
9: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
15: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
9: Wat is het alternatief?
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
9: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
15: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
6: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
7: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
14: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
14: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
12: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
15: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
16: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
17: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
17: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
17: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
22: Oh, ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
22: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Sylvia van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
22: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christopher